0: muzikantjes in het volgende programma worden aangeboden door BG Service.
1: BG Service.
0: BG Service. Service BG Style.
1: BG Style.
2: Het is vrijdagavond. Iets over zes. We gaan nu luisteren naar de BG Show. De nummer 2 regio content show in de Jachthavenstad. Presentatie, samenstelling, techniek en webcare. Het de BG Show Regio Content Music Team.

Amateur. Der Amateur. Hey, hey, Amateur. Hey, ja. Het is de BG-show op de Warm Amateur. Vanavond, vandaag ook weer. Hè? Het is weer even die tijd. Dat we even weer in het piramentje klimmen. En even weer even een BG-show opnemen hier in de bedrijfsverzamelgebouw Grote Smurf in de modern ingerichte studio's. Ja, en het is weer dan dus een stijf uurtje puur beste regio content even. Non-stop. Non-stop. Hallo. Ja. Non-stop eventjes op eigen voorkeur. Min of meer. We hebben weer even selectie gemaakt hier even. Van de regio content. Ik zou zeggen, blijf maar even afgestemd en dan kun je er even naar luisteren. Luister ik ook even mee. En dan kondigen we het aan het einde weer even af. Zo wil een beetje de gewoonte inmiddels. De kantjes worden aangeboden door de BG-service. Prima stukje service altijd weer even. Op de 5314. Coördinaten hier in de jachthavenstad South Bank. Reef Goose. Daar kun je terecht heen voor een prima stukje service. En dus de kantjes die worden door hen aangeboden, hun jullie aangeboden. En gaan te ronden

Heb je nu zin met wat je hebt gedaan? De drank kon jij toch echt niet laten staan? Bezopen als je was, moest jij zo nodig achter stuur. Maar één ding vergat je, een mensenleven, dat is duur.

Door een ander zit ik in de cel. Door een ander ben ik alles kwijt. 7 jaren zit ik in een hel. Maar hij kreeg zijn straf. Het

Ja, het is weer afgelopen met deze aflevering. Deze aflevering van de BG Show. Dus dan gaan we even vertellen. Ik hoop even dat de kantjes dus even naar genoegen waren. En het waren de kantjes, even kijken. Ik heb het allemaal even opgenoteerd. In de gauwigheid. We begonnen eventjes met de Sunshines, met de Kan Je Niet Vergeten. Dan was het even dansorkest Eldorado, daar uit de Achterhoek eventjes. En ook in het Achterhoekse dialect werd gezongen Spring over Owen Schaduw Willem. En dan was het ook even in hetzelfde dialect Hey Hey Gerrit van de Ox Band. En het ging even voor Gerrit Wolsink, alias de Vliegende Tandarts. En dan waren het even de Crescito's met Ode aan Klaas Pommegaard. Dat was even ook een motocrosser uit Schruisterveen eventjes. Gesponsord door Klaas Oenema, daar in de regio Friesland. Dan was het even Gron Tapu Nawan Hiskoro van Yunting. En dat betekent de wereld is een hogeschool. Uit de locatie Paramaribo, Suriname. Regio. En dan was het even Angelique met Mooie Tijden. Dat was even een nostalgisch blokje. Wij waren Okkerdijs even bij een programma in het museum over nostalgie. Dat was eigenlijk wel heel mooi. Dat zette ook al even aan het denken. En daarmee verband houdend was de Tiana en Oompie Koerier met Wat Zal Morgen Zijn. Regio Groningen even. Dan werd even Trio Exmoren, Zuidoost-Drenthe en Zuidoost-Groningen. Locatie, regio. Met Concert des Levens. Dan was het even een check van Raamsdonk uit Raamsdonk, Veer. Daar in het westen van de regio Brabant. Locatie met Goodbye Bonita. Dan was het even de Blue Set. Ook even regio Drenthe. Elke dag dan hoor je het weer. Dan was het even Io Sonomoka. Futuring Mario Asti met Gaza. Dat ging even over oorlog. Free Palestine. Dan was het even Gompie met Door een Ander Zit Ik in de Cel. Dan was het even de Tornado's met Jou op een Bank. Dat was een heel mooi lief liedje eigenlijk. Dan het kantje was ook in het ronde voor Hille en India eventjes daar in Nieuw-Zeeland. En dan was het even de Telstars met Als Jij Er Nog Bent. Dan was het even zanger Romy met Anita. Dan was het even zangeres Tamara met Geef Mij Een Kans. Dan waren het even de Music Sounds onder leiding van Ger van der Wisch met de oude... Music Sounds met onder leiding van Ger van der Wisch met de oude Visser eventjes. Nou, vissen... Hoeft ook niet, hè? Hoeft ook niet die arme biertjes, dat hoeft allemaal niet. Dus je moet denk ik even toch wel een andere baan zoeken. In ieder geval een aantal van jullie. En dan was het even John Horton met Zeg Mijn Naam. Dan even de laatste vocalen. En we luisteren nu even naar Geo Andries met de Straatorgel Wals. Oké, bedankt even voor het luisteren. Hè? Wij zijn volgende week weer een tour, inshallah. En dan tot dan eventjes, hè?

0: no te escuche hablar, no es lo mismo. Regresa conmigo, en busca lo perdido.
1: Bekantjes in het volgende programma worden aangeboden door BG Service.
2: BG Service.
1: BG Service. Service BG Style.
2: BG Style.
3: Het is vrijdagavond. Iets over zes. We gaan nu luisteren naar de BG Show. De nummer 2 regio content show in de Jachthavenstad. Presentatie, samenstelling, techniek en webcare. Het De BG Show Regio Content Music Team.

Ja, hallo de amateur en de luisteraar. U bent even afgestemd op de zender De Worm. En het is even de tijd voor de BG-show. Hier even... via de Worm Amateur. Sorry, de BG-show via de Worm Amateur. De kantjes worden aangeboden door de BG-service. Uitstekend stukje service daar in de Jachthamerstad 5314. Daar ongeveer in dat gebied. Daar... is die service gevestigd en dan kun je eventjes vervoegen, zeg maar. We gaan eventjes weer wat kantjes draaien hier in de BG-show. Een mooi stijf uurtje puur beste regio-content. Hebben we er eventjes uitgezocht hier in de archieven. De hele lading tasjes weer helemaal vol met allemaal content. En die gaan we, een deel ervan, gaan we hier eventjes er doorheen jagen. En daar kun je gezellig naar meeluisteren, amateur. De kantjes gaan voor jou te ronde, amateur. En verder voor iedereen die afgestemd is. Niemand uitgezonderd. De zieken en alleenstaanden, ook daarvoor gaan de kantjes te ronde. In een kalm tempo, vandaag ook weer. Dat zodoende, luister maar even gezellig mee. Ik hoop dat de kantjes naar genoegen zijn, de ontvangst prima is. En dan gaan we van Akiet. Oké, tot over een klein uurtje. Dan meld ik me wel weer eventjes.

hou je echt niet meer van mij? Is onze droom werkelijk voorbij? Ga toch niet van me heen, och liefste, laat mij toch niet.

amateur luisteraar, het is alweer afgelopen, dus we moeten even nummer even afbreken en even naar de afkondiging gaan eigenlijk. Want het is even stipt 7 uur, dan is het weer afgelopen hier bij de Borm Amateur van de BG Show. We begonnen even met Bachus met Ontroet. Dan was Steven, als we nu niets doen, ik weet eigenlijk niet wie die heeft gemaakt. Dan was Steven Anita met Waarom, mooi, zo mooi. Dan was Steven Easy Sound met Hanna Hanna Hanna. Dan was Steven Lilian met Ik hou van jou. Dan was Steven de Rio met Ode aan de Moskou. Locatie Baskermeer even daar. Dan was Steven Frankie, Oorlog 1418. Dan was Steven de Arions met Josephine. De Seasons met Als ik samen ben met jou was toen. Dan Moonlight Quartet met de Alblasser Waard. Dan Johnny IJsing, alias Gompie, met Is er dan niemand? Dan even het Rainbow Combo uit Roermond. Locatie Roermond, hou je niet meer van mij? Dan was het even Liliane met Rio Bravo. Locatie Roosendaal. Dan was het even Gerrit Uitenberg. Locatie Gitteruitenberg. Met het huisje, dan was Steven Aard van de Gruiter en de New Formation met O Rosie. Dan was Steven Anneke Drent met een T aan het eind met Kom weer naar mij. Dan was Steven Crescito's locatie Emma Compasco met Dagen en Nachten. En nu luisteren we even naar de Mariando's met de FM Mars. Ja, bedankt voor het luisteren even. Hè? Volgende week zijn we wederom retour. Aan die kant even nieuw.

Natte G. Goedemiddag en welkom bij Natte G, een nieuwe radioshow hier bij Worm. Mijn naam is Doris. Het is zaterdag 3 oktober en ik sta hier in de studio met gelukkig wat mensen om mij moral support te geven. Want ik vind het best spannend, deze eerste show. Al zal niet iedereen luisteren, helemaal niet veel mensen. Maar wat gaan we doen? We hebben vandaag heel veel op het programma staan. In deze show, heel veel muziek natuurlijk. Daarnaast is er ook ruimte voor een diepte-interview met Dries, die hier al aanwezig is in de studio. Ik zal ook een klein profiel geven van een jazzmuzikant genaamd Meis Simonis. Er is ruimte voor sport. Een superhandige tip van een kind. En we zullen het ook even hebben over de staat van de buitenruimte. Maar voor nu gaan we eerst lekker luisteren naar een nummertje. Deze is van John Martin.

Zo, dat was Over the Hill van John Martin. Het is tijd voor wat sport. En daarvoor gaan we even kijken hoe het ervoor staat bij de semi-live wedstrijd in Delfshaven. Daar staat een reporter van Natte G langs de lijn.

Ja, goedemorgen. Hier is uw razende reporter live vanaf Rotterdam-West. Het terrein van hockeyclub Delfshaven, waar zometeen een wedstrijd wordt gespeeld tussen Delfshaven dames 4 en Victoria dames 6. Het zal een spannende wedstrijd worden. Het team is pas voor de tweede keer in complete samenstelling. Er wordt rustig een warming-up uitgevoerd. De keeper wordt ingespeeld. En ik ben benieuwd, wat zal deze hockeydag hier gaan brengen? Ik kom later bij jullie terug.

dat waren de Coors in een live versie van Old Town. Super mooie uitvoering die ik eigenlijk heb leren kennen toen ik in de schouw werkte hier tegenover. En daar heb ik op een gegeven moment heel veel vaste gasten om tips gevraagd. En toen kreeg ik dit nummer door. En ik vind het echt prachtige opname. Het volgende nummer dat ik ga spelen, dat komt weer van een plaat. En het is ook een bijzonder nummer, of in ieder geval een bijzondere plaat. Want dit is de eerste plaat die ik ooit had. De plaat is van Anne Peebles. En het nummer dat ik ga spelen, even kijken. Ja, is Slipped, Tripped, Fell in Love.

0: We gaan eens even kijken hoe het ervoor staat langs de lijn. Even kijken of dat wij contact kunnen krijgen met onze reporter langs de lijn. Ben je daar?
1: Ja, het tweede kwart is net begonnen hier in het zonnetje bij hockeyclub Delfshaven. Waar dames 4 van Delfshaven speelt tegen Victoria. Het team heeft net een momentje genomen om samen nieuwe koers te bepalen. De conclusie was dat ze toch best wel tevreden waren. Dat ze pas voor de tweede keer dit seizoen dus echt als heel team spelen. Dat het best lekker gaat. Maar op dit moment, nu ik hier sta, vliegt de eerste goal voor Victoria erin. Speler breekt door de cirkel en knalt hem erin. Onze keeper was helaas kansloos. 1-0 voor Victoria hier bij Delfshaven in de zon.
0: Zo, daar staat het dus 0-1. Ik denk dat ze 0-1 bedoelt. In de zon. Hier schijnt de zon ook in de studio. Want hier, live in de studio, is aanwezig mijn goede vriend Dries. Welkom, Dries.
2: Dankjewel, Doris. Leuk om hier te zijn.
0: Ja, wat leuk dat je er bent. Ja, jij snapt ook wel dat we alles nog een beetje moeten testen op dit moment, hè?
2: Eerste show.
0: Ja, de eerste show. En jij bent er gewoon. Dus we gaan ook even vragen of we misschien even kunnen luisteren of het geluid goed is. Of dat je ons goed kan horen. Misschien kan...
3: Ik hoor niks.
0: Oh, hoor je ook onze stemmen niet?
3: Gaat het nog eens?
0: Ja, hallo.

0: Gedaan. En waarom ben je eigenlijk ooit bouwkunde gaan studeren?
1: Meteen een pittige vraag. Volgens mij hebben we maar 10 minuten. Nee, in alle eerlijkheid wist ik het eigenlijk niet zo goed. Ik dacht ooit dat ik architect wilde worden.
0: Jij dacht ooit dat je architect wilde worden? Net zoals iedereen die bouwkunde ging studeren, zeker?
1: Ja, dat geloof ik wel. En dan kom je er gaandeweg achter dat het meer is dan alleen leuke vormen voor een gebouw bedenken, maar ook uitdetailleren en berekenen. En dat vond ik toch allemaal wat minder.
0: Oh, oké. Dus jij bent vooral afgehaakt op het feit dat je best wel vervelend werk moest doen.
1: Volgens mij heel veel effort erin steken voor eigenlijk maar heel kort over de vorm van een gebouw nadenken. Ja.
0: Oh ja, snap ik wel. Dat was niet zo, want ik kan me herinneren dat allereerste college dat ik had in die grote UB van bouwkunde. En toen zei de professor, kijk naar links en kijk naar rechts. Je moet al lachen, weet je wat ik bedoel?
1: Volgens mij heb jij mij dit wel eens verteld. Ik kan me dit zelf niet meer herinneren, maar we zijn ook een ander jaar.
0: Oh ja, we zijn een ander jaar. Kijk naar links, kijk naar rechts. De mensen die naast jou zitten, één van de 10 of zo zal maar architect worden. Was gewoon gelijk bam. Dit is waar je even binnenkomt. Verwacht maar niet te veel. Jullie gaan het allemaal willen, maar architect ga je niet worden.
1: En dat is maar goed ook.
0: En dat is maar goed ook, want ik ben geen architect geworden en jij ook niet.
1: Nee.
0: We komen er zo op wat je nu wel doet. We hebben samen gestudeerd. Vervolgens zijn wij ook samen gaan werken.
1: Klopt.
0: Tijdens de studie kenden we elkaar nog niet heel goed. Want we gingen samen traineeship doen bij de gemeente Rotterdam.
1: Het traineeprogramma.
0: Ja, weet je dat nog? Weet je dat nog?
1: Ja, dat is ondertussen, we hadden het net over, 11 jaar geleden ongeveer.
0: Ja, daar hadden jullie het over toen ik heel zenuwachtig aan het voorbereiden was, denk ik.
1: Ja, klopt.
0: Ik had dat nog niet gehoord. Ja, 11 jaar geleden. Toen begonnen wij samen aan het traineeprogramma. En ik heb jou ook uitgenodigd omdat wij zoveel delen. We hebben veel dezelfde dingen gedaan. En ik was benieuwd, waar denk jij aan als jij denkt aan het begin van dat traineeship?
1: Zo. Dat is een goede vraag. Misschien een aantal dingen. Dus ik merkte in ieder geval zelf dat de stap van studie naar werk is best een grote stap. En ik vond dat traineeprogramma een soort zachte landing, zou je kunnen zeggen, in de werkwereld. Waarbij je toch nog heel veel ruimte kreeg. Beetje doen waar je zelf zin in hebt, net als tijdens je studie. Je had ook elke vrijdag had je een soort training. Het was eigenlijk een soort infaseren in het echte werk. Niemand verwachtte ook wat van je. Dus het was ja, echt wel een zachte landing in de werkwereld.
0: Ja, dat niemand iets van je verwachtte, dat vind ik ook wel een interessante dat je dat nu zegt. Als je terugkijkt, was dat dan terecht dat niemand iets van je verwachtte? Kijk, bij mij was het ook zo, hè?
1: Ja, ik denk dat het verschil nogal, weet ik nog, de eerste opdracht, hè? Dat moet jij ook gehad hebben. Dus je kwam koud binnen en je had een eerste opdracht. Ja, en dan ga je bij zo'n gemeente Rotterdam werken, waar toen denk ik zo'n 10.000 mensen werkten. Dan snap je echt nog helemaal niks. Dat heeft heel veel tijd nodig. Je laatste opdracht, dan was je ondertussen alweer bijna 1,5 jaar aan het werk. Volgens mij werd dan de verwachting al stapsgewijs wat hoger. Dus was het terecht? Ik denk dat het wel terecht was. Want als ik begeleid nu ook trainees. En met alle respect hoor, ik hoop niet dat ze luisteren. je kan gewoon nog niet zoveel van ze verwachten.
0: Nee, maar ik denk wel dat ik al wel dacht dat ik meer kon dan dat ik kon. Had jij dat ook?
1: Ja. Volgens mij kwamen wij allebei best wel van bouwkunde af met het gevoel dat wij echt ontzettend goed waren.
0: Ja, ik weet nog, ik had op mijn cv had ik wel gezegd dat ik wel wat Duits sprak. Toen werd ik op een opdracht gezet om waarbij je dan ook Duits moest praten. Nou, dat viel even flink tegen. Ik had niet gezegd dat ik het vloeiend sprak, maar daarom was ik dan geselecteerd. Dus dat was ook een soort geluk. Maar ja, ik spreek echt een heel klein beetje Duits. Maar goed, oké. Okay. Ja, dat was een leuke tijd. Wij kwamen toen binnen in de Rotterdam. Dat was ook wel waanzinnig, toch? Dat we opeens in dat gebouw mochten werken.
1: Ja, dus super gaaf. Hè? Dat is dat enorme ding naast de Erasmusbrug voor de mensen die luisteren die geen idee hebben wat het is. En ik heel persoonlijk vond ik dat ook ingewikkeld, want zoals je weet, ik had best wel stevig hoogtevrees. Dus ik had mijn sollicitatiegesprek, weet ik nog, op de 27e verdieping. En ik was jarenlang niet in een lift geweest, laat staan op de 27e verdieping. Dus ik ging daar echt trillend heen. En toen heb ik tegen mezelf gezegd van,

0: Van, ja, als ik nu, want dat was echt mijn droombaan. Als ik dit nu niet doe, door zo'n stomme angst, dan zal ik mezelf dat voor de rest van mijn leven kwalijk nemen. Dus ik ben in de lift ingestapt, trillend. En ik kwam daar aan, hyperventilerend, bij die ruimte waar volgens mij 5 mensen zaten. Die zeiden allemaal, oh, ben je zo zenuwachtig? Ik zei, nee joh, ik kom net een lift uitgelopen. Ja, maar heel gaaf. Ondertussen ben ik gewend en gaat alles goed.
1: Ja, ben je gewend aan die ambtelijke toren ook?
0: Oeh, ja want misschien even voor het beeld, hè, de Rotterdam, dat zijn eigenlijk 3 torens in 1. Wij, gemeente, hebben de middelste toren en er werken denk ik zo'n 2000 mensen in die toren. En dat is nog maar een fractie van het totaal wat bij de gemeente werkt. Dus zo'n nieuwe organisatie leren kennen is voor iedereen denk ik ingewikkeld, kost veel tijd. Maar ik denk als ambtenaar is dat echt een enorm proces waar je doorheen moet worstelen.
1: Ja, mooi dat je dat zegt, ambtenaar. Hoe vond jij dat om opeens ambtenaar te zijn?
0: Ja,
1: niet nu, ik ben dus eigenlijk ook wel toen.
0: Ja, ik ben wel benieuwd hoe jij naar kijkt. Maar ik heb dat woord ambtenaar, dat vind ik al zo suf klinken. Ik heb daar echt, al heel mijn leven, en het zal voor de meeste mensen wel gelden, toch wel een soort enorme weerstand tegen van ambtenaar. Dan ben je meteen heel suf. Dat is denk ik 1. 2 is, je vindt regels heel belangrijk. je doet alles binnen het boekje. Ja, ik weet niet, ondertussen weet ik een beetje wat die mensen doen. En dat zijn helemaal niet per se ambtelijke types die daar allemaal werken. Er zijn ook hele ondernemende, creatieve, inspirerende mensen. Dus ambtenaar vind ik een hele, hele moeilijke term waar ik best nog steeds wel een negatieve associatie mee heb.
1: Zou dat ook misschien de bedoeling zijn geweest? Zijn er misschien mensen die gewoon ambtenaren vervelend vinden? Wellicht vanuit jaloezie. Het is toch een bepaalde hele comfortabele situatie natuurlijk. Het is inderdaad een heel vies woord geworden. Ik weet nog dat ik het ook werd. En dat ik had best het gevoel van schaamte ook erbij. Dat ik ambtenaar werd. Zeker naar die studie, waar ik naar links en rechts moest kijken.
0: Ga dat maar eens op een feestje uitleggen ook. Hè? Ik ben ambtenaar, maar ik ben nog steeds een heel leuk persoon. Ja. En de rest van de avond moet je jezelf bewijzen dat je inderdaad leuk bent.
1: Ja, je krijgt het niet vanzelf. Je bent geen kunstenaar.
0: Nee.
1: Dan heb je gelijk ook een maak natuurlijk.
0: Nee.
1: Hey, Matrice, jij bent nog steeds ambtenaar.
0: Ja, 11 jaar later.
1: 11 jaar later hier in jouw stad Rotterdam. Want ik hoorde je net wel even zeggen, ik weet niet of ik hier ooit mee wegga. Klopt dat?
0: Dat hoorde jij stiekem zo.
1: Ja,
0: nou kijk, ik vind het op dit moment nog steeds heel erg leuk. En ik werk in de ruimtelijke ontwikkeling en ik mag me met heel veel toffe projecten bezighouden. En ik denk in mijn sector, dus die lange termijn ruimtelijke ontwikkelingen, zijn er weinig andere steden in Nederland in ieder geval die zo dynamisch zijn, waar zo vernieuwend gedurfd naar de toekomst wordt gekeken als Rotterdam. En ik denk om dan in de gemeente te zitten, dus echt dat van binnenuit mee te maken, dat is echt wel een hele gave positie voor mijn specifieke vak. Dus misschien blijf ik hier nog wel 11 jaar langer.
1: Ja, want je bent geen architect geworden. Wat is jouw vak?
0: Ik ben planoloog. Dat betekent dat ik werk aan lange termijn ruimtelijke ontwikkelingen. Dus denk aan grote vlekken op de kaart waar we dan gaan kijken hoeveel woningen en werken en parken we daar kunnen realiseren. Tot aan nieuwe infrastructurele verbindingen die heel veel tijd kosten.
1: Ja, en ik hoor jou ook mooie woorden gebruiken, hè, zoals realiseren. Het is grappig, ik werk nu in een hele andere sector en daar is ook het hele jargon totaal anders. En het heeft een naam toch, die woorden die je dan gebruikt bij de gemeente, bij van die overheden en van die corporate bedrijven, die zijn hier veel minder waar ik nu werk. Ik werk nu in het onderwijs. Maar jij gebruikt ze nog wel. Ben jij je daarvan bewust?
0: Van dat ambtelijke geneuzel?
1: Ja!
0: Een goede vraag. Ja, na 11 jaar wil daar nog wel eens wat doorheen komen. Ja. Ik denk, het is grappig, want wij zitten nu met z'n tweeën in een ruimte. Er zitten 2 andere mensen bij en die zijn denk ik geen ambtenaar, schat ik zo in. Wat een compliment is hoor.
1: Ja, ik zie hier achter ons iets gebeuren.
0: Maar ik weet niet hoeveel mensen thuis luisteren, maar dat zijn natuurlijk ook geen ambtenaren waarschijnlijk. Dus ik ging er even vanuit dat ik tegen een mede-ambtenaar, namelijk Doris van Hooijdonk aan het praten was. Maar ik denk dat ik me wel probeer aan te passen aan het publiek normaal, maar er kan af en toe wel wat doorheen glippen.
1: Ja, dat is natuurlijk helemaal niet erg. Maar zodra als je het gaat hebben over een benen op tafel sessie, dan gaan we wel te ver, toch?
0: Ja, dat kan echt niet.
1: Dries, wat is gemeentepils?
0: Gemeentepils, water.
1: Wist jij dat al? Toen jij hier ging werken bij de gemeente?
0: Ja, maar ik weet ook niet of je dat eerder weet als je bij de gemeente werkt dan als je niet bij de gemeente werkt.
1: Wauw, dit volg ik even niet. Toen jij binnenkwam bij de gemeente, wist jij dat toen al?
0: Ja.
1: Oké, voor mij was dat echt nieuw. Gemeentepils, het lekkere glaasje water. Dat heb ik niet per se altijd gedronken op de borrels bij de gemeente. Wordt er nog alcohol geschonken bij de gemeente?
0: Ja, maar volgens mij zijn er wel allerlei gesprekken over het minderen. Sowieso is het al minder. En ik begrijp ook, soms kan je een soort, ja, hoe zeg je dat, default borrels bestellen. Dat steeds meer alcoholvrije borrels zijn. Ja. Beetje net als de lunch, die tegenwoordig bijna altijd vegetarisch is. Tenzij je expliciet voor kiest om vlees erbij te doen.
1: Gewoon de nieuwe standaard.
0: Precies.
1: Ja. Oké, dankjewel. Hey, en Dries, er is nog iets wat wij gemeen hebben. Want jij bent niet al te lang geleden ben jij ook begonnen met voetballen. In een superleuk voetbalteam, namelijk het leukste voetbalteam van Rotterdam, met al mijn vrienden.
0: Zeker.
1: Ja, wat is de naam van dat voetbalteam?
0: FC Lisander, vernoemd naar de captain.
1: De captain, wat is de naam van de captain?
0: Lisander.
1: Lisander, kijk, Lisander. Hey, en hoe gaat het ermee? Doen jullie het een beetje goed?
0: Ja, we doen het goed. Overigens voetbal ik al veel langer. Hè? En een heleboel van die jongens kende ik ook al. Soms via Doris. er zijn twee competities waar wij spelen. De hoge en de lage. En wij pendelen een beetje. Dus eigenlijk elk jaar promoveren, degraderen, promoveren, degraderen. En we zijn nu net weer gedegradeerd. En nu hebben we volgens mij weer alles gewonnen. Ik was een paar wedstrijden niet bij, want ik was op vakantie.
1: En toen hebben ze alles gewonnen.
0: Ja, zit er een verband tussen.
1: Zul je net weer zien. Nou, misschien dat de razende reporter van Natte G langs de lijn binnenkort ook wel langskomt bij jullie voetbalwedstrijd.
0: Wat een goed idee.
1: Dat zou natuurlijk wel heel erg leuk zijn. Hey, ik heb nog iets opgeschreven. En dan moeten we alweer een beetje gaan afronden in dit diepte-interview. Dat meer een soort diepte oppervlakte gesprek is. Want wat ik ook nog leuk vond, jij hebt een tijdje met jouw vriendin, jullie zijn niet getrouwd toch?
0: Nee.
1: Gewoond in het gebouw waar ook Dudok in zit.
0: Ja, dat klopt.
1: Ja. En ik weet nog dat jij daar ging wonen en dat ik dacht, wow, ja, toch die studie bouwkunde. Hij gaat daar wonen, wat vet. Ik heb een vraag opgeschreven. Als jij terugdenkt aan dat huis, wat waren daar bijzondere dingen in die architectuur, in dat gebouw, in die ruimtes? Was er iets bijzonders of was er eigenlijk niks bijzonders?
0: Ik denk dat mocht mijn vriendin nu zitten te luisteren, die zou echt keihard gaan lachen, want die zegt altijd dat ik echt totaal geen oog voor detail heb.
1: Oh ja,
0: en ik denk dat dat ook wel klopt. Ja, het spectaculairste vond ik zelf wel het trappenhuis. Ik weet niet of je dat nog weet. Er was zo'n gedraaide trap naar boven. Het was een appartement van twee verdiepingen. Dus
1: ja,
0: ik
1: dat
0: zelf
1: was ook al heel cool. Dat je een appartement had met een trap erin, in een flat eigenlijk.
0: Ja, het was ook best een groot appartement. Nog redelijk betaalbaar toen, weet ik nog. En gewoon pal boven die dok. Hè. Dus echt, wat ik zelf het vetste vond, was natuurlijk de plek. Maar de grote ramen en die gedraaide trap, die enorme entree eigenlijk, dat was wel spectaculair. Ja,
1: ja, en er zat ook een galerij aan de buitenkant, maar dat was ook een soort privéruimte, toch?
0: Ja, dus je had, je had steeds galerijbalkon. Dus je had de galerij, daar kwam je binnen en boven had je een best wel langwerpig balkon. Maar de galerij was zo breed dat daar iedereen ook ging zitten. Daar had je ook best wel lang zon. Dus dat was eigenlijk heel gezellig. Het was eigenlijk gewoon een straat op hoogte.
1: Ja, nou dit. Ja, ik vond het toch wel echt heel erg bijzonder. En het is een dieptegesprek, dus ik zeg ook gewoon dingen over mezelf. Ik weet nog dat ik vroeger met mijn ouders wel eens naar Rotterdam ging. En dan ging ik naar dat gebouw. En ik vond dat zo mooi en zo gaaf. Ik denk dat dat bij mij wel heeft bijgedragen om ook die studie te gaan doen. Ja, zeker weten. En want volgens mij heeft Dudok ook veel gedaan in Hilversum.
0: Ja, het grappige is, ik weet dus niet zeker of het ontworpen is door Dudok.
1: Dat weten we helemaal niet.
0: Misschien wel. Ik weet dat ik dit geweten heb, maar dat is zo'n ding, dat vergeet ik dan weer.
1: Nou, dan moeten we dan nog even uitzoeken en volgende show op terugkomen.
0: De eigenaar is wel volgens mij de Dudok-groep.
1: Ja, dat is misschien wel niet.
0: Maar dat, ja, laten we dat voor de volgende show houden.
1: Ja, houden voor de volgende show. Hey Dries, laatste vraag. Welke Rotterdammer levend vind jij het meest inspirerend? Wat vind jij de meest inspirerende
0: Ik vind Jules Deelder, maar dat is natuurlijk... de meest inspirerende levende Rotterdammer.
1: Ja, hoeft niet meest te zijn, maar een hele inspirerende.
0: Nou ja, ik heb altijd stom voorbeeld. En opnieuw mocht mijn vriendin zitten te luisteren, die gaat weer keihard lachen. Maar ik ben nog nooit zo fan van een voetballer geweest als Robin van Persie. En nou staan voetballers niet altijd bekend om daarnaast buiten het veld ook heel veel intelligente dingen te zeggen. Maar er is een interview van Robin van Persie waarbij hij vertelt over de opvoeding van zijn kind. Oh. En dat doet hij op zo'n inspirerende manier. Dat haal ik zelfs wel eens aan in mijn eigen opvoeding. inspirerende vent. Jammer dat hij geen trainer meer is.
1: Wow, wat leuk. Dat jij nu met Robin van Persie aan kunt zetten. Is dat toevallig dat jij ook Feyenoord supporter bent?
0: Ja, nou, dat zal met elkaar samenhangen. Dat denk ik wel.
1: Nou, dan moeten wij dat interview maar eens even opzoeken. En zeker de mensen met kinderen dan, denk ik. Dat is dan een advies.
0: Ja, het gaat over dat zijn zoon buiten de selectie wordt gelaten of op de bank moet zitten. En dat hij zich gedraagt als iemand die daar geen invloed op heeft. En Robin zegt, nee, je moet die invloed zelf pakken.
1: Oh ja, oké, maar dat is een filosofie.
0: Is veel breder dan voetbal.
1: Yes, ja. Hij heeft veel gelezen, denk ik, Robin van Persie in zijn leven. Ja. Hey Dries, ik wil je heel erg bedanken dat je met mij dit eerste interview wou doen. Hey, dit was niet helemaal nieuw voor jou, hè, zo'n radioshow.
0: Nee, ik ben natuurlijk gepokt en gemazeld.
1: Jij studententijd.
0: Ja, zo'n 10, 5, hoe lang werkte ik nu? Nee, 15 jaar geleden denk ik dat ik 2, 3 jaar op rij... in 1 week tijd elke dag een uurtje een radioshow had.
1: Nou, echt waanzinnig. Zo leuk. Ja. En we kunnen het ook horen. Dus ook bedankt dat jij ook mij zo goed hebt begeleid. Je kan altijd nog even lekker blijven. Neem nog een pindarotje. Ik ga eens even kijken hoe het zo meteen staat. Of wij met de show. Hoe het staat langs de lijn. Want daar is het natuurlijk wel heel spannend. Dankjewel en groetjes thuis.
0: Graag gedaan. Dankjewel.
1: Goed, dames en heren, dat was Dries voor het eerste diepte-interview van Natte G. Ik ga eens even kijken welk nummer er klaar staat. Ik zie hier eentje klaarstaan en die ga ik nu voor jullie spelen. Dit is van Jamiroquai, want ik vind het zeer ondergewaardeerde muziek. Altijd al gevonden, nu durf ik er wat meer voor uit te komen. Cosmic Girl.

We zijn weer terug aan het veld waar het nog steeds 1-0 staat voor Victoria. Maar Delfshaven lijkt nu door te breken met de bal naar... Nee, helaas. De bal weer terug bij Victoria die nu een aanval start. Met één hand aan de stick gaat ze er vandoor. Blonde paardenstaart. Was dat shoot van Delfshaven? Voordeel voor Victoria. Bal wordt voorgegeven en wegverdedigd door Delfshaven. Delfshaven, het team dat toch wel regelmatig aan het hakken is. Aanvoerster gaf net ook tijdens de rust al aan dat daar wat meer op moet worden getraind. Net als vorig jaar. Dan moet er toch even een training worden gewijd aan het feit dat je niet moet hakken, maar moet begeleiden. Voor hockeyers bekend. De bal gaat nu naar links, maar wordt door de Victoria direct in de handen van Delfshaven gestuurd. Die weer opnieuw gaat bouwen aan een aanval. Tik-tak, het gaat best aardig. En daar loopt de aanvalster helemaal vrij. Oh, helaas. De bal is weer in de stick bij Victoria. En zo gaat de bal heen en weer. Hier in Rotterdam. Het is ontzettend spannend daar in Rotterdam-West. We gaan zo meteen natuurlijk weer even polshoogte nemen hoe het verder gaat. Het lijkt nu wel een beetje een saaie wedstrijd te zijn geworden. Maar eerst gaan we nog een ander nummertje luisteren. En dit nummer dat ik nu ga spelen is van Snuggle, een Deense band. En als het nummer voorbij is, ga ik nog iets leuks vertellen over deze plaat. Ja, daar gaat-ie.

Dat was Snuggle met het nummer Marigold. Ja, echt een hele vette band. Bestaat uit 2 personen. En ja, ze hebben hele, ja, een beetje vreemde muziek. De albumhoes ziet er ook heel, heel standaard uit. Het is een witte plaat met alleen maar Snuggle in het midden erop. En ik kende die muziek eigenlijk via... nu kom ik niet op deze... NTS Radio. En ik hoorde het constant en toen kwam ik het weer tegen, ook op mijn eigen muziekprogramma's. Toen dacht ik, oké, ik moet dit hebben. Ik ga kijken of ik het kan vinden op vinyl. Dat lukte niet echt. Ik kon het nergens vinden, behalve op een gegeven moment 1 plaat ergens in Zweden. En ik heb een vriend van mij die woont in Kopenhagen. Toen heb ik hem gevraagd of dat hij misschien die plaat... of dat hij toevallig nog ergens in Zweden kwam. Nou, hij kwam niet in Zweden, maar toen is hij dus op zijn fiets... is hij gaan kijken bij de platenwinkels in Kopenhagen. Heeft hij die plaat gevonden, aan zijn broertje meegegeven. Die woont in Rotterdam. En zo ben ik aan die plaat gekomen. Dus dat is heel veel dank aan Bram, dat ik nu dit lekker kan luisteren. En ook kan laten horen. Maar, we gaan door naar de volgende rubriek. Het is tijd voor wat anders. Het is tijd voor een vrouwelijke jazz-instrumentalist... ik heb best wel lang veel in de omgeving gezeten waar veel mensen naar jazz luisterden. Ik snapte er niks van. Ik kende ze ook allemaal niet. En nog steeds ben ik niet echt een grote held. Maar wat me wel opviel was dat het constant mannen waren die achter die instrumenten stonden. En dat was ook zo bij de vereniging waar ik bij zat in Delft. Er waren echt veel mannen die instrumenten speelden en vrouwen die dan zongen. Dus op een gegeven moment, een paar jaar geleden, ja, dacht ik moet toch eens op zoek gaan naar de vrouwen die instrumenten spelen. Er waren ook wel wat momenten, daar kom ik nog een keer op terug, bij een andere show, die daar aanleiding aan gaven. En ik ben wat meer gaan onderzoeken en gaan luisteren en gaan verzamelen. En vandaag wil ik jullie graag laten kennismaken met gitariste. Ze is ook toetseniste. Ze is ook zangeres, maar ze is bovenal gitariste. En haar naam is Mei Simones. Ik denk dat we maar gelijk even gaan beginnen met een nummer van haar. Mei Simones is dus een gitariste. Ze heeft heel veel invloeden in haar muziek. Jazz, bossa nova, indie pop, rock en math pop. Daar kom ik straks nog op terug. Het eerste nummer dat ik ga laten horen is een nummer waar dat zij samen heeft opgenomen... met John Roseborough. En hierin hoor je vooral de bossa terug.

Oké, dat was dus Mij Simonis met John Roseboro. Wat meer achtergrondinformatie over mij. Ze komt uit Michigan en ze woont nu in New York. Ik gaf wel aan dat ze dus opgeleid is als jazzmuzikante. En dat ze verschillende invloeden heeft. Ze was gefascineerd door John Coltrane, Charlie Parker, Thelonious Monk, maar bijvoorbeeld ook door Nirvana en Smashing Pumpkins. En dat is heel leuk. Dat maakt deze muziek ook echt heel weird. En dan noemde ik ook nog dat haar genre math rock is. Nou, dat ben ik even gaan opzoeken. En dat klonk voor mij heel erg Gen Z zoomer. Het is gewoon eigenlijk hele ingewikkelde muziek. Maar het leuke van haar muziek is dat het dus echt ingewikkeld is, maar dat het ook heel rustig en ontspannen is. En de onderwerpen waar ze over zingt zijn ook heel klein en zacht. Dus ze is half Japans en ze houdt erg van insecten. En ze heeft dus ook best wel wat nummers naar insecten vernoemd of naar dieren. Ze heeft haar eerste EP, die heet Kabutomoshi. En dat is een neusboomkever. Ik ga nu nog even één nummer van haar eerste plaat, Animaru, draaien. Om ook nog eventjes de andere kant van haar werk te laten horen. Dus dit was een samenwerking echt op de bossa. En nu hoor je wat meer ook die math rock.

mij Simonis. Ja, ze was ook op North Sea Jazz. Toevallig hoor ik daar hier in de studio net iets over. Ik raad je echt aan om lekker dat te gaan opzoeken en te luisteren, want haar muziek is gewoon waanzinnig. M.E.I. Simonis is haar naam. Goed, we gaan eens even kijken hoe het ervoor staat langs de lijn. We zijn terug langs de lijn. Uw razende reporter waar het nog steeds 0-1 staat voor Victoria. We zijn terug langs de lijn. Uw razende reporter waar het nog steeds 0-1 staat voor Victoria. Het is rust. We hebben nog maar één laatste kwart te gaan. De speelsters van Delfshaven lijken toch in het moment te komen. En voelen dat er een doelpunt in de lucht hangt. De speelsters drinken water uit een bidon, een liter fles Saskia. Er zijn verschillende opties. En er wordt gesproken over de tegenstander die toch Victoria dames 9 blijkt te zijn. Niet zoals ik eerder rapporteerde, dames 6. En zij doen heel veel looptraining. Dat weet dan weer een clubgenoot van een van de speelsters. Dus dat is de reden dat ze zo hard rennen. Ja. En dan is het natuurlijk lastig, hè, als een ander team heel veel rent, om dan terug te komen van die 0-1. Maar het geloof is er en we wachten af wat het vierde kwart gaat brengen. Terug naar de studio.

0: super handige tip van een kind.
1: Als je een kat wilt aaien, moet je hem eerst jou laten ruiken en dan pas aaien.
2: Ja, super handige tip van een kind. Dit was Reza uit Delft. Die vertelt dat als jij een kat wil aaien, dat je moet zorgen dat hij eerst even aan jou kan ruiken. Dank je wel, Reza, voor deze handige, super handige tip. De tijd vliegt. We hebben nog 5 minuten. We gaan nog 1 keer terug langs de lijn waar het nu ontzettend spannend is. Ja, Delfshaven nu echt in kansrijke positie. Heeft zichzelf een strafcorner toegeëigend. En het publiek hier aan de zijlijn leeft mee. Er zijn heel veel honden ook aanwezig. Die leven ook enorm mee. Maar we wachten nu, want de strafcorner van Delfshaven gaat nu genomen worden. Super stil. Hij wordt aangegeven. Ze stopt. De bal wordt voor een combinatie afgespeeld. En ja, hij gaat erin tegen de plank. Het is 1-1. Delfshaven maakt gelijk in het laatste kwart van deze wedstrijd. Natte G. Zo, en dat is alweer bijna het einde van deze show. Heel erg bedankt voor het luisteren. Bedankt aan Dries en aan Isa die mij hier en Andy die mij vandaag hebben geholpen. En hopelijk wel lekker wat pindarotjes hebben gegeten. Mijn favoriete snack. Ik ga nog 1 nummer spelen en dan neemt mijn collega het over. What's your name?
3: Alvaro.
2: Ah, cool. Good name. I'm Doris. Nice to meet you.
3: Nice to meet you. Lovely.
2: Okay, I'll play one last song and then it's the end of our show.
3: Veel plezier.
2: Dankjewel. Tot over 1 maand en dan zijn we terug. Wat is de datum? Weet ik niet uit mijn hoofd. Maar weer op een zaterdag over 4 weken.

0: Bij ons draait alles om techniek en teamwork. Als monteur werk je met...
1: Warm Radio. Advertisement. Sponsored by Albert Heijn.